0: Maar dat is bij het aanwezig als in de formale klas of zo.
1: Rabbit Space 2 copies the call in the Truth Limit at 22.
2: And help this badge, East Bethel, Captain 31, copies the call.
1: East Bethel, Captain 31, copies the call, 2204.